Maar tegen ze kiem en jij. Nu jij lopen gaat, dan ben je dat je al die malik, veel malik zijn. Bij om de kazoek, boord de media nieuw daar. Nil Aladi Malik zijn, Ajeratun dat is zijn magna. Wij zergi alam jij, mojur kantom zergi. Kantom zergi mojur, mundaya marjang. Agalaji zambadun jij. Ajeratun magat nyang mundaya machandar. Ak awasajum mundaya machandar geet. Magat nyang mundaya. Don boy of your belza, syndicate, al sat bubel, what you better do. Ajaratunda tesen. Mefisaya itoyan, Amadu Marian. Sergi aram jay, mojur kantom, Sergi.

potje is dat vandaan, geen jouw blugger zijn. Maar bij vandaan, dat houdt, moet ik dat doen, je die wanneke bijpaar.